0: www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Eindelijk. Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij FM Gauw Tenerife. Okay.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Singing in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Verplaats je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalle-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.

0: Spits goed de oren, want je leert weer iets bij over het eiland de komende minuten. Hier is Guy van Aas senior.
1: Er rijzen nogal wat vragen omtrent het rijbewijs dat je moet bezitten om met een voertuig rond te toeren op Tenerife. Op alle vragen over het rijbewijs op Tenerife zal ik geen afdoend antwoord kunnen geven. De meeste onduidelijkheden voor toerist en resident zullen hier wel een antwoord krijgen en voor de rest, dan zien we maar. De algemene regel is dat een rijbewijs uit België, Nederland of van een ander land uit de Europese gemeenschap voldoet om als toerist op Tenerife een voertuig te besturen. Spanje heeft met de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein een overeenkomst gesloten waarin staat dat de rijbewijzen uitgegeven in deze landen geldig zijn om in Spanje een voertuig te besturen. Uiteraard moet de voertuigencategorie op het rijbewijs gerespecteerd worden. Klaar als pompwater, en dit geldt wanneer je als toerist naar Tenerife komt en er niet langer dan 183 dagen verblijft. Voor residenten geldt er een andere toepassing en moet je je in orde stellen met de Spaanse wetgeving ter zake. Als resident, je verblijft meer dan 183 dagen op Tenerife, moet je je geldig Belgisch-Europees rijbewijs inruilen voor een Spaans-Europees exemplaar. Dat doe je bij de Dirección General de Tráfico, beter gekend als Tráfico in Santa Cruz. In principe moet elke nieuwe resident in Spanje, inclusief de Canarische eilanden, die houder is van een Europees rijbewijs, vanaf 19 januari 2015 met een heldigheid van meer dan 10 jaar of onbeperkt, dit inruilen voor een Spaanse rijbewijs bij de dienst DGT in Santa Cruz, binnen de 2 jaar vanaf de datum van inschrijving in het register van buitenlandse inwoners. Dat is de datum waarop je NIE-nummer, dit is de datum waarop je je NIE-nummer of het numero de identificación de extranjero ontvangt. Hier schuilt er echter een addertje onder het gras. Want wie is op welk moment resident op Tenerife? Daarvoor moeten we de wetteksten, decreten en de richtlijnen raadplegen zowel van de Europese, de Spaanse als de Canarische staatsbladen. In artikel 15.4 van het Reglamento General de Conductores in het Koninklijk Besluit D18 van 2009 staat dat buitenlanders met een legale residentie verplicht zijn hun rijbewijs in te leveren. In de Europese richtlijn, die door de Canarische eilanden wordt gevolgd, staat te lezen dat de EU-burgers die na 19 januari 2013 resident zijn geworden, hun rijbewijs moeten inleveren tegen een Spaanse rijbewijs binnen een termijn van 2 jaar. Ben je resident geworden na 19 januari 2013, dan moet je je rijbewijs binnen de 2 jaar regulariseren. Ben je voor deze datum resident geworden, dan krijg je 10 jaar respijt. Deze verplichting is te wijten aan de naleving van de nationale en Europese richtlijnen als essentieel onderdeel van het gemeenschappelijk vervoersbeleid die de verkeersveiligheid moet verhogen. Ook de uniformering van de rijbewijzen uit alle lidstaten ligt mede aan de basis van deze reglementering. Blijf je als resident hardnekkig vasthouden aan je oude rijbewijs, dan kan je dat €200 boete kosten en de verplichting om het Spaans exemplaar alsnog aan te vragen. De strafpunten die je bij deze overtreding worden gegeven, worden onmiddellijk op jouw Spaans rijbewijs overgezet, dit vanwege het gevoerde puntensysteem. Wie een geldig Belgisch-Europees rijbewijs inruilt voor een Spaans exemplaar, moet geen medische testen afleggen. Enkel bij een verlenging of een vernieuwing van het Spaanse rijbewijs moet je naar de dokter. Daarboven moet de chauffeur ook nog een psychotechnische test afleggen in een daartoe erkend centrum. De geldigheidsduur van het rijbewijs is afhankelijk van de leeftijd van de chauffeur en de aard van het rijbewijs. Voor het equivalent van een rijbewijs B dient de hernieuwing om de 10 jaar te gebeuren als je jonger bent dan 65, om de 5 jaar als je ouder bent dan 65 jaar. In geval van diefstal of verlies van het Belgische of Nederlandse rijbewijs kunnen EU-residenten die in Spanje wonen geen duplicaat meer aanvragen bij de gemeente waar ze voordien waren ingeschreven. In dit geval moet onmiddellijk een Spaanse rijbewijs worden aangevraagd bij het DGT. Consulaten en ambassades bieden hier geen soelaas, want voor deze materie zijn zij onbevoegd. De technologie staat niet stil. Net zoals bankkaarten en klantenkaarten komen er nu ook digitale rijbewijzen die door de overheid MIDGT wordt genoemd. Daarna moet je je geen zorgen meer maken over verlies of vergeten, tenzij je je digitale drager, een smartphone of tablet, hebt thuis laten liggen.

Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Het kraanwater op Tenerife is sinds mensengeheugenis steeds ondrinkbaar geweest. Iedereen holde naar de winkel en kocht er de nodige hoeveelheid water in flessen met een inhoud tot zelfs 8 liter. Er zijn zelfs lokale inwoners die de weg naar de berg kennen via via om hun recipiënten te gaan vullen in een collector van de waterverdeler. Puur water, rechtstreeks en gefilterd uit de berg. Maar dat is natuurlijk illegaal en verboden. Dat is nu stilletjes aan verleden tijd aan het worden. De levensstijl en vooral de gewoontes van heel veel huisgezinnen is aan het veranderen. Geen flessen water meer, maar water uit de kraan in de meeste gemeenten op Tenerife. Adegje was de eerste gemeente op Tenerife die drinkbaar water verdeelde via het waterleidingsnet. Deze realisatie werd mede mogelijk gemaakt door de vele sanitaire controles bij particulieren en openbare instellingen die hebben aangetoond dat het gemeentelijk leidingswater veilig is voor consumptie en geclassificeerd wordt met een hoog kwaliteitslabel dat voldoet aan de Europese richtlijnen. José María Álvarez Acosta, bevoegd en verantwoordelijk voor deze materie, zei dat het leidingswater voor 99% voldoet aan de consumptiecriteria en dat de kwaliteit omschreven kan worden als zeer goed. Dit blijkt ook uit de laboratoriumonderzoeken die worden uitgevoerd in opdracht van het beheersorgaan Aqualia. Het water wordt periodiek geanalyseerd en gecontroleerd en zal blijven voldoen aan alle wettelijke en sociaal-hygiënische voorschriften. Dit is een absolute prioriteit. Een andere uitdaging was om elk gemeentelijk laboratorium te certifiëren naar Europese richtlijnen om te voldoen in de behandeling, de ontzilting, de distributie en de infrastructuur van het kraantjeswater. Het labo controleert het water op een aantal criteria. Deze zijn geur, smaak, kleur, troebelheid, geleerbaarheid, pH-waarden, ammonium, coliforme bacteriën, koper, kroom, nikkel, ijzer, lood, chloor en borium. Een ander opmerkelijk feit is dat in de afgelopen 2 jaar niet 1 abnormale waarde werd gedetecteerd in de behandeling en de filtratie van het water en dat er daarom mag worden geconcludeerd dat het kraantjeswater mag worden geconsumeerd. In overeenstemming met de bepalingen van het gezondheidstoezicht op water voor menselijke consumptie van de Canarische regering en met het koninklijk besluit 140/2003 zijn naast chloor ook variabelen als geur, smaak, troebelheid, pH, elektrische geleidbaarheid bij 20 graden Celsius, ammoniak, bacteriën of lood gemeten. Door de opwarming van de aarde regende het op de Canarische eilanden minder dan vroeger en wordt er minder hemelwater opgevangen in de ondergrondse galerijen en daarom wordt er ingezet op ontziltingsinstallaties. Momenteel zijn er in het zuiden een aantal ontziltingsinstallaties, bijvoorbeeld in La Caleta en in Fonsalía, die samen 26.000 kubieke meter water produceren voor consumptie. Uit een analyse blijkt dat 65% van de bevolking van Adegje water gebruikt uit de klassieke waterreserves en de ontziltingsinstallaties en 35% enkel uit de bestaande waterreserves. Daarboven is er een verbeterd netwerk aangelegd om de verdeling van drinkwater te optimaliseren. Een belangrijke slotopmerking: de ontzilting van water garandeert de afwezigheid van bacteriën en virussen, inclusief het COVID-19-virus.
2: On a warm summer's evening. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
6: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Zeker het grootste en waarschijnlijk ook het mooiste strand van Tenerife, wordt wel eens gezegd. Met overschot van gelijk als je een zandstrand bedoelt. Het strandgebied is een exotisch stukje natuurschoon en is gelegen in San Andrés, ten noordoosten van de hoofdplaats Santa Cruz. Playa Las Teresitas is een parel van het strand. Maar dat strand is er niet altijd geweest. Deze playa werd gerealiseerd in 1970 en is dus bij gevolg een kunstmatig aangelegd strand. Voordien was er enkel maar zwart zand te zien. Dat is intussen ruim een halve eeuw geleden. Maar hoe begin je daaraan? Hoe maak je een 1000 meter lang strand? En vooral, hoe verander je het zand van zwart naar houtgeel? En niet alleen de aanleg van het strand heeft tal van hoofdbrekers gekost, maar ook het antwoord op de vraag hoe het strand te beschermen. Daar moest even over nagedacht worden. Het oorspronkelijk strand bestond uit 3 delen. Het deel dat aan San Andrés paalt, heette La Arena en werd door de buurtgemeenschap toentertijd als badplaats gebruikt. Het middelste gedeelte heette Los Morros, omwille van de vele Marokkanen die daar woonden, en het laatste deel paalde aan de Barranco Las Teresas. Deze 3 stukken werden gescheiden door talrijke rotsformaties en daardoor was er van een strandgeheel geen sprake. Het was bovendien een bijzonder gevaarlijke kuststrook. Menig zwemmer is daar verdronken. Reeds in 1953 werd er politiek gewag gemaakt over het aanleggen van een kunstmatig strand in San Andrés. Deze Costa Chicharrera, Chicharrera is de roepnaam voor de inwoners van Santa Cruz, zou dan mee het gezicht bepalen van de hoofdstad, samen met de verdere uitbouw van de haven. De eigenlijke bedoeling was om de inwoners van de noordoostelijke metropool een prettige zonzeestrandontspanning te kunnen bezorgen. In 1961 werd het beheersplan goedgekeurd en de ingenieurs Pompeo Alonso en Miguel Pintor maakten de plannen die de uiteindelijke goedkeuring verkregen van een voltallige gemeenteraad in juni 1965. 2 jaar later volgde dan het ministerieel besluit dat de aanvang van de werken toeliet. De onteigeningen verliepen niet helemaal volgens plan. Er was ook een Belgische familie grondeigenaar en de eigenlijke werken startten 5 jaar later in 1970. Ondertussen werd reeds een golfbreker aangelegd op 150 meter van de vloedlijn met een lengte van 1 kilometer. Oorspronkelijk werd eraan gedacht om het nieuwe strand te bedekken met zwart vulkanisch zand, maar er bleek geen lavazand genoeg voorhanden. Het bleek ook goedkoper om zand in te voeren vanaf de westelijke Sahara, toen nog een Spaanse kolonie. El Ayun was de plaats van herkomst. In 1971 werd een lening van 50 miljoen pesetas goedgekeurd en kon men beginnen aan het transport van 150.000 kubieke meter of 270.000 ton houtgeel Sahara-zand. In de eerste 6 maanden van 1973 werden 5 miljoen zakken zand gevuld, vervoerd en uitgehouten. Op 15 juni 1973 werd het strand ingehuldigd. Maar de bevolking had het er moeilijk mee. Ze waren bang van de schorpioenen en de rode mieren die wel eens met het zand zouden kunnen meekomen. Ze hadden het er vooral moeilijk mee omdat hun natuurlijke biotoop werd vernietigd. Meer zelfs, ze zijn nooit betrokken partij geweest bij de aanleg van het nieuwe strand. De aangelegde golfbreker beschermt het strand tegen mobiliteit, maar men had geen rekening gehouden met de invloeden van de wind. Het zand waait weg, beetje per beetje. En dat zorgde ervoor dat het strand in 1983 moest geremodelleerd worden en dat men in 1998 besliste om opnieuw zand in te voeren uit de Sahara. Resultaat, 2800 ton zand aanvoeren kost 400 miljoen pesetas en deze operatie neemt 7 maanden in beslag, tot november 98. Het strand Las Teresitas is een pareltje dat straalt van tropisch exotisme. De barretjes en de palmbomen maken het geheel af en zetten het strandjuweel in een kadertje. Je moet er beslist eens naartoe.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: It's the

Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Ben je nog nooit op Tenerife? Dan hoor je thuis in het spectrum der ongelovigen. En zelfs als de waarheid wordt verteld over het koudste momentum van het jaar, verbleken de meeste mensen. Zij die al kwamen of er nog zijn, kunnen zich alvast opwarmen aan de winterzon. En daarmee hun lichamen belonen met een heuse vitamine D-kuur. De maandgemiddelden van december en januari verklaren ons dat 1. De gemiddelde maximumtemperatuur net boven de 20 graden Celsius ligt. 2. De gemiddelde minimumtemperatuur niet verder wegzakt dan 15 graden Celsius. 3. Dat er dagelijks 5 tot 6 uur zonneschijn is. En 4. Dat het strandwater niet kouder wordt dan 20 graden. De vier seizoenen moet Vivaldi herschrijven. Met 2 jaargetijden zijn we hier ook content. Alhoewel, waar heb ik ooit geschreven dat je 4 seizoenen op 1 dag kunt beleven? Dat is juist, maar dan moet je wel het warme zuiden verlaten en via La Laguna en La Esperanza naar de tijden rijden. En veel geluk hebben, want de 4 seizoenen zijn ook hier een toevalstreffer. Hek hoor, als je de winter voor de eerste keer beleeft in deze klimaatzone. Vooral de kerst- en nieuwjaarsperiode doen ongewoon aan. Terwijl je een kerstmuts op je hoofd zet, moet je gelijk je zweet afvegen. Of je slentert in zomerkledij door de winkelstraten met etalages vol met ho ho ho kerstmannen, wat een sneeuw en vliegende sleden. En wat nog meer opvalt, is de overal hoorbare kerstmuziek die de oren streelt onder een stralende zon waar wij Noorderlingen normaal gekleed gaan in dikke winterkledij. De kans is groot dat je rond de kerstperiode op het strand ligt te zonnen en vervolgens een café con leche drinkt in de schaduwzijde van een terras, in de nabijheid van een kerstboom of een dito-stal. Ik schreef de kans is groot, want meteorologie is geen exacte wetenschap en als zodanig kun je ook geconfronteerd worden met minder zonnig weer. De passaten kunnen nukkig zijn. Wolken, wind, zeedeining, kalima en regen zijn in deze periode van het jaar niet uit te sluiten. Je wordt verwittigd. Niet alles is goud wat schittert. Desondanks blijft het weer schitteren. Maar het kan verkeren, zei Bredero ooit. Deze uitspraak had ze toen geen enkel verband met het weer. En toch kan dit toepasselijk worden. Vooral omdat de winterperiode nu en dan een dipje krijgt wanneer er koude, polaire lucht naar het zuiden afzakt. Heel wat mensen zakken af naar het zuiden, vooral in de eindejaarsperiode om de koude en de kilte in Centraal-Europa te ontvluchten en met hoge verwachtingen over de zon en temperaturen naar de Canarische eilanden afreizen. Eén ding staat als een paal boven water. We krijgen soms te maken met een storende, onstabiele luchtmassa, die ook depressie wordt genoemd. Daardoor gaan de temperaturen amper zakken, maar de windrichting kan verstoord worden. Iedereen die regelmatig naar boven kijkt, weet dat de constante van de passaten dan wordt onderbroken en de wind even kan wegdraaien naar een westelijke hoek. Onze eigen weerspreuk spreekt boekdelen, alhoewel deze zegswijze maar uit 5 woorden bestaat. Oost bloost, west niet best. Een andere toepasselijke weerspreuk heeft te maken met de ligging van de drukgebieden in de Noord-Atlantische Oceaan. Iedereen kent het hoge drukgebied van de Azoren, ook anticycloon genoemd. Dat staat niet alleen voor stabiliteit boven Europa, maar ook boven de Canarische eilanden. Als de anticycloon wordt verdreven door een lage drukgebied, ook depressie genoemd, dan wordt het weer door elkaar geschud en krijgen de eilanden een ongename westenwind te verwerken, al dan niet vergezeld van neerslag. De weerspreuk, een depressie boven de Azoren geeft ons wind rond de oren, is dan uiterst toepasselijk. Wat de meest plausibele weersverwachting is onder de gegeven omstandigheden, is de vraag die je nu stelt. Met een hoge waarschijnlijkheid is dit het enige dat je ook echt interesseert. Het antwoord is niet echt verontrustend. Een dipje in een subtropische constante. De sneeuwgrens zakt opnieuw naar 3000 meter. In het noorden gaat het regenen, het zuiden wordt geplaagd met lage wolkenslierten en de zon zal met momenten verdwijnen. Nee, geen plotse weersverandering met grote temperatuurverschillen, waarmee de lage landen soms te maken krijgen, is hier onbestaand. Bij bewolkte momenten kunnen we ons nuttig bezighouden. Voor de ene is dat wandeltijd, voor de andere is dat winkeltijd. En voor nog anderen is het barre tijd. Op dergelijke momenten kunnen we profiteren van nog 1000 andere dingen meer dat het eiland te bieden heeft. Gelukkig blijven nukkige weermomenten op Tenerife niet lang duren en krijgen weerdipjes snel een opkikker van formaat, dan is het opnieuw zomer alsof er niets is gebeurd.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Hebben jullie dat goed gehoord? Uit liefde voor het eiland, voor Tenerife. Uit de reden zijn jullie, voor de Nederlandstalige mensen op het eiland. We zijn al goed begonnen, hè? Terwijl we hier in ons badje stappen. Die Soul Asylum met Runaway Train. Een trein die vertrokken is, die maar niet stopt. Allee, dat is fijn, dat hoop ik. Hè. Lekker warm water, veel schuim en de hits waar we met z'n allen van houden. My Hometown komt eraan van Bruce Springsteen.

0: Hij is en hij blijft de bos. Ondertussen nog eens een pootje baden. Ja, ja, ja, het is goed. Ja, stap er maar in. Met deze hits. Maxime en Babette, een duo, die dit hebben uitgebracht. Hoe dan ook zal het een hit worden. Holly Johnson met zijn Love Train. En nu, I Want You to Want Me. Dat kunnen er maar één gedaan hebben. Gezongen en een hit van gemaakt in 1979. Hier zijn Cheap Trick.
1: I want you to want me.

25 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Hebben jullie een ontbijtje bij jullie genuttigd? Of is het buiten huis gegaan? Ja, thuis is toch ook heel gezellig, hè? Hier op het eiland. Of de mensen die in Nederland en België luisteren. Ja, hebben jullie een lekker ontbijtje gehad? Dan is het tijd om te soppen, om te weken in bad. Hè. Deep Blue Something, die hebben we al gehad. Wel, ik geef je een lijstje mee. Wat we nu nog de eerste minuten gaan spelen. Snap, die dansmuziek uit het midden van de jaren 90. Welcome to Tomorrow. Vanessa Paradis, op jonge leeftijd, met Joe Le Taxi. En toen had ze de chauffeur nog niet echt ontmoet. Johnny Depp, waar ze mee ging trouwen. Grapje trouwens, hè. Neil Diamond, Play Me. En nu Little Steven. En dat is eentje voor altijd. Forever.
1: Singing in the bathtub, singing all alone.
2: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Charlie Puth en Selena Gomez. We don't talk anymore. Wow, dat was gewoon voor die hit bedoeld, hè, want ze zijn beste maatjes, hoor. Toch al geleden, een jaar of 10. Jongen, jongen, het gaat zo snel. Ook dit uur, ik had moeten opvullen met Soul Sister. True Before We Started, hè? Heel toepasselijk. Elton John met Sacrifice, The Eurythmics en Love is a Stranger. Echte disco uit 76, The Ritchie Family. Met de best disco in town. Die hoor je bij je favoriete radio hier op het eiland. FM Goud, Tenerife. Paul McCartney en Michael Jackson namen ooit in 83 het duetje op Say, Say, Say. Ik hoor jullie graag terug in het volgende uur.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: daar zijn jullie weer. En wat denk je ervan? Doen we er nog een beetje heet water bij? Ja, hè? Wel, zo perfect.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: En dat doen we nog tot 11 uur in de Lage Landen, een uurtje later. Hè. Bruce Hornsby kregen we hier al met The Way It Is, een klassieker uit 1986. En nu, na iets dat gevaarlijk is, zal maar niet roken als je in bed ligt. Want wat komt ervan dat dat bed wel eens een lichter laai zou kunnen staan? Genoeg inspiratie was dat voor Midnight Oil in 88 met Beds Are Burning.

0: jullie klaar voor de volgende plaatjes. Take That met You're a Superstar. Voor u, mijn part, zijn jullie allemaal grote sterren. Iedereen is uniek op zichzelf. Adam and the Ants met Stand and Deliver. Ja, ja, ja. Leuk dat ik dat nog eens mag spelen. Het is geleden van in 81 dat ze die plaat uitbrachten. En nu Derek and the Dominos met Layla. Dat is ook al een tijdje geleden, hoor. Allee, goeie ochtend.
1: Samen met Jochem Waterschot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan. Hè? Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Frederiksson, Roxette, Sleeping in My Car. Dat doen we niet. Dutje doen in bad misschien wel, maar toch zorgen dat je niet kopje ondergaat. Tracy Chapman brengt die muziek van 88 nog even terug met die hit Fast Car. Danny Minogue ook, All I Wanna Do. The Sweets met Ballroom Blitz uit de early 70s. En nu Eddie Grant. Dat is ook een meezinger, maar het is ook al 46 jaar geleden. Do You Feel My Love? Ik voel het tot hier.

0: Kissing Strangers.
1: De Berre was dat met Kissing Strangers. Nou ja, van vreemden mag je niets aannemen. Laat staan kusjes. We gaan dit uur volmaken, mijn lieve vrienden. Deze uitzending voor deze zaterdag 23 mei. Het was heel fijn dat jullie mij luisterden. Ook de mensen in België en Nederland. Ik ben er morgen terug. Dan zijn we de 24ste mei. Aerosmith nog met Crying. Sarah Beth en Frankie Miller. Why don't you try me? Ja, kijk, als je het niet weet, als je het niet probeert, ga je het nooit weten. Voilà. Gino Vanelli met zijn Wild Horses. Dave Edmunds met I Hear You Knocking. Ook al geleden van 1970. En nu ABC met hun bekende The Look of Love. Fijne zaterdag nog gewenst.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken blijft wel droog en tot 29 graden.
4: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
6: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits, vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

aanstekelijke rockplaat met die losse zonnige sfeer waar Steve Miller Band in de jaren 80, ik bedoel in de jaren 70, zo sterk in was, Rocking Me. Uit de Lage Landen, een verhaal dat perfect past bij nachtelijke kilometers. Golden Earring, Radar Love.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Een van die songs waarmee Foreigner zich echt als hitmachine profileerde in de late jaren 70, Cold as Ice. Nu eentje dat destijds voor heel wat ophef zorgde, vooral door de dubbelzinnige tekst en de provocerende clip. De BBC verbood het nummer zelfs een tijd lang, wat niet belet heeft dat het nummer 1 werd in de UK. Ik heb het over Relax van Frankie Goes to Hollywood.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Rolling Stones zeggen het met bijna een knipoog waar het op neerkomt. It's only rock and roll. En deze is een slim en strak opgebouwde hit, vol verwijzingen naar de naoorlogse geschiedenis. Billy Joel zet er in één nummer haast een hele tijdlijn in. We didn't start the fire.

Een razendsnelle en slimme pophit waarin Billy Joel in één lange stroom namen en gebeurtenissen een hele periode uit de wereldgeschiedenis samenvat. We Didn't Start the Fire. Nu pure groove uit de vroege jaren 80. Leon Haywood, Don't Push It, Don't Force It.

Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Een heerlijke mix van symfonische pop en strakke rock met Jeff Lynne als meesterbrein. Evil Woman is een van de bekendste Electric Light Orchestra hits. Even naar een totaal andere wereld. Eentje met onweer, regen en die hypnotiserende groove die je meteen meezuigt. Een van de laatste songs die de Doors met Jim Morrison hebben opgenomen. Riders on the Storm. Geniet. MUZIEK

Nazareth met Love Hurts. We gaan zo stilaan richting 3 uur. In de Lage Landen is het bijna 4 uur tussen haakjes. Tot 7 uur Canarische tijd hoor je straks de beste muziekmis hier bij FM Goud Tenerife. Luister ook vanavond nog naar Studio 45 met Lex de Groot. Morgen ben ik er tussen 1 en 3 opnieuw te horen hier op FM Goud Tenerife. Maak er nog een leuke dag van hier op het eiland. En ben je

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOCA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie Van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
6: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

reizend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
4: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgoud.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je gouden radio.
5: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
6: Living on a dream.
7: Dit is Studio 45.
8: Lex de Groot.
9: Mag ik me van u voorstellen? Mijn naam is

met z'n drieën. In begin jaren 90 hadden ze twee grote hits al vast te pakken. Dat was met I'm Too Sexy en Don't Talk, Just Kiss. We hebben het hier natuurlijk over Rides at Fred's. Dit was een hele fijne voor hen. Uit 1996, Living on a Dream. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar het jaar 1985. Het werd de eerste single van hun zesde studioalbum, dat heette Crush. En het was het laatst geschreven nummer voor het album en de band wilde het nummer eigenlijk schrappen. Maar bandlid Martin Cooper overtuigde de rest om het toch op te nemen. En het werd een groot succes. Orchestral Maneuvers in the Dark en het fijne So In Love. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor twee uur lang de allerfijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen ook een leuke uit 1997. Het werd toen de opvolger van de gigantische hit Barbie Girl. En dan hebben we het natuurlijk over Aqua. Zometeen Dr. Jones. Maar eerst een nummer afkomstig van een zeer succesvol studioalbum. Shango heette dat. En dat is afkomstig van Santana. Dit is Hold On.

Is Wow werd de derde single van het tiende studioalbum, dat heette X, van deze Kylie Minogue. En het nummer komt in 2008 uit en stond in 2012 nog eens op een album, namelijk The Best of Kylie Minogue. En de zangeres schreef het nummer zelf, maar wel in samenwerking met Greg Kurstin en Karen Poole. En dat zijn zeer succesvolle songwriters, want ze hebben al muziek geschreven voor Adele, Sia, Foo Fighters, Paul McCartney, Lily Allen, David Guetta en The Sugar Babes. Wauw dus, die fijne voor Kylie Minogue uit 2008. Studio 45, dat wil zeggen dat we ook een egeltrippen van jullie hebben meegebracht. En LXXL, dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik 3 hits achter elkaar ga spelen van 1 artiest of groep. En je krijgt dan ook de biografie mee. En die staat vandaag in het teken van de band Genesis. Straks in deel 2, 3 grote hits achter elkaar van die jongens. En op het einde van de show is het tijd voor de LXXL. En dat wil zeggen een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1978. Ik heb voor jullie Jeff Wayne meegebracht met The Eve of the War. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de albumversie. Zometeen neem ik je mee naar 1988 met de derde single van zijn gelijknamige tweede studioalbum dat hij in dat jaar uitgebracht heeft. En dat heet Hold Me In Your Arms. Rick Astley is onderweg. Maar eerst naar 1995. Toen kwam deze single uit als leadsingle van het album Dreamland. Het nummer groeide uit tot Robert Miles' meest succesvolle single en ontving voor Children dan ook in meerdere landen gouden en of platina plaat. In 12 landen stond het nummer op de eerste positie. Robert Miles overleed trouwens in 2017 veel te vroeg op 47-jarige leeftijd. Dit is Children.

plaat werd oorspronkelijk uitgebracht in augustus 2009, maar groeide vanaf pas veel later uit op legendarisch internetfenomeen. Het verscheen namelijk op de EP Turbo Love en daarna officieel als single uitgebracht pas in augustus 2009. Maar in 2017 werd dan het nummer viraal gebruikt onder video's waarin mensen of objecten surrealistisch door de ruimte zweven en tollen. Toen werd het ook een hit voor Back Raiders en dat geweldige Shooting Stars. En als je de videoclip van deze plaat of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, ja, je weet het misschien al. Ik heb ze gebundeld op de Facebookpagina van Studio 45. Zo vind je dat bijvoorbeeld ook de Ego Tripper terug, ik had het er net al over, Genesis, de Lex XL, Jeff Wayne met The Eve of the War en een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud staat de volledige show en je kan dus naar Studio 45 luisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Studio Spatie en 45 als getal, zo vind je ons terug. En als je het nog niet moest hebben gedaan, liken of volg de pagina misschien ook meteen. ABBA nam Does Your Mother Know op tijdens een gure winterdag in februari 1979 in de Polar Music Studios. Het nummer werd de eerste song op de A-zijde van een single waarin Björn de leadzang voor zijn rekening nam. De twee heren van de band, Björn en Benny, zijn bij het schrijven van de song trouwens duidelijk geïnspireerd door de rock'n'roll vetkuiven uit de jaren 50. Zometeen die fijne Does Your Mother Know. ABBA is voor jullie onderweg. Maar eerst naar de hitparade van 1984. Uiteraard geschreven door Henk Temming en Henk Westbroek. En afkomstig van het album Temple Dulu. Dit is Eenvoud. MUZIEK

0: Jongens van Wham zijn onderweg. Bad Boys.
1: Evelien Goud. Good times. Great music.
2: Boys like you. A bad

afkomstig van hun debuutalbum Fantastic, Wham uiteraard. Uit 1983, Bad Boys. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. We hebben nog een vol uur te gaan met bijvoorbeeld dan ook onze Ego Tripper. Die krijgt straks van mij 3 hits achter elkaar van Genesis.

78. Met Jeff Wayne in The Eve of the War. En je krijgt die plaat dan van mij in de albumversie te horen. En dit uur nog naar 1997. Met de eerste en enige hit van The Verve hier bij ons. Bittersweet Symphony is gebaseerd op de instrumentale versie van The Last Time van de Rolling Stones, gespeeld door de Andrew Luke Oldham Orchestra. En omdat er op voorhand niet om toestemming is gevraagd, moet de band uiteindelijk alle royalties afstaan om het nummer uit te mogen brengen. De single werd desondanks een grote hit. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.
5: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
6: Dit is Studio 45.
7: Lex de Groot.
8: Zo goed, manneke.

Het werd in 1985 de enige hit voor deze Killing Joke hier bij ons in de Lage Landen. Love Like Blood. En het nummer is afkomstig van hun vijfde album, dat heette Night Times. De zanger, Jazz Coleman, heeft de naam trouwens bedacht nadat hij in een sketch over de Tweede Wereldoorlog van Monty Python, Killing Joke, hoort langskomen. Zo eenvoudig kan het gaan. Killing Joke dus, Love Like Blood uit 1985. En daarvoor gingen we terug naar 1990. Als eerst in deel 2 van deze Studio 45 kreeg je John Farnham van mij te horen met That's Freedom. Deze single is trouwens te vinden op het album Chain Reaction dat 3 grote hits weet te produceren. En buiten That's Freedom staat bijvoorbeeld ook You're the Voice op en In Days to Come Chain Reaction. John Farnham is trouwens een ex-zanger van de Australische Little River Band. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog steeds, een klein uurtje. De leukste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie dus nog een klein uurtje gezelschap houden. Met bijvoorbeeld, niet te vergeten, over een drietal platen. Dan komen ze eraan, de jongens van Genesis. Want zij zijn deze week onze egotripper. Ik heb dan de biografie van jullie klaarstaan. En 3 grote hits achter elkaar. En op het einde van die deur, de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we vandaag naar 1978. Jeff Wayne en The Eve of the War. En ik speel die plaat dan straks in de albumversie. In 1987 werkte Bananarama met het destijds succesvolle producers trio Stock Aitken en Waterman samen. Het resultaat was onder andere het nummer wat je zo dadelijk van mij krijgt te horen. Love in the First Degree is voor jullie onderweg. Nadat we naar 1990 zijn gegaan. Een One Day Fly voor de Laas. Dit is het leuke. There She Goes.

gouden radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

La Fuente 2024 hier in Studio 45, Ratata. En hij bracht ons tot aan de Egeltrippen voor vandaag. En die is voor Genesis. En die band werd opgericht in 1967 in Londen door leerlingen van de Charterhouse School. De oorspronkelijke bezetting bestond uit zanger Peter Gabriel, toetsenist Tony Banks, de gitarist Anthony Phillips, bassist en gitarist Mike Rutherford en de drummer Chris Stewart. Het debuutalbum From Genesis to Revelation verscheen in 1969, maar kende weinig succes. In de vroege jaren 70 ontwikkelde Genesis een progressieve rockstijl met lange composities en uitgebreide live-optredens. Albums als Nursery Crime uit 1971, Foxtrot uit 72 en Selling England by the Pound uit 73 zorgden ervoor dat de band een vaste plaats kreeg binnen de progressieve rockscene. Tijdens concerten stond Peter Gabriel bekend om zijn theatrale kostuums en personages. In deze periode verschenen nummers als Watcher of the Skies, I Know What I Like en later The Carpet Crawlers. In 1975 verliet Peter Gabriel de groep. Drummer Phil Collins nam daarna de rol van leadzanger over. Met albums A Trick of the Tail en Wind and Wuthering bleef Genesis succesvol, terwijl de muziek geleidelijk toegankelijker werd. In de jaren 80 groeide Genesis uit tot een van de grootste rockbands van dat moment. Albums als Duke, Genesis en Invisible Touch brachten hits voort zoals Mama, Land of Confusion, Invisible Touch en Tonight, Tonight, Tonight. De groep combineerde pop- en rock-invloeden met elektronische elementen. Naast Genesis bouwden Phil Collins, Peter Gabriel en Mike Rutherford ook succesvolle solo-carrières uit. Rutherford richtte daarnaast de groep Mike and the Mechanics op. In 1996 verliet Phil Collins de band en werd vervangen door zanger Ray Wilson, met wie Genesis het album Calling Out Stations uitbracht in 1997. Daarna werd het lange tijd stil rond de band. In 2007 kwam Genesis opnieuw samen met de tournee Turn It On Again met Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford. In 2021 en 2022 volgde nog een reunietournee onder de naam The Last Domino Tour, waarmee de groep opnieuw optrad in Europa en Noord-Amerika. Onze egotrippen voor vandaag. Dit zijn de jongens van Genesis.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in...

1983, Mama, daarvoor uit 1978, Follow You, Follow Me. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1986, The Land of Confusion. Dit waren drie grote hits achter elkaar van Genesis. Want die jongens zijn deze week onze ego-tripper. En er is een Spotify-playlist. Ga daarvoor naar het account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 de ego-tripper-playlist terug. We gaan zo meteen naar 1973. Ik heb een hele fijne plaat voor jullie uitgezocht van First Choice. Die band werd opgericht in Philadelphia. En je zou ze bijvoorbeeld ook kunnen kennen van hun grootheid Dr. Love. Maar hun grote doorbraak was in 1973. En het is afkomstig uit hun gelijknamige album dat ze destijds hebben uitgebracht. Armed and Extremely Dangerous. Zometeen die hele fijne voor First Choice uit 1973. Maar eerst naar 10 jaar later, 1983. Toen waren daar uit de televisieserie en gelijknamige film die ook later werd uitgebracht, Fame, The Kids from Fame. Ze hadden een hit gescoord met Star Maker, maar ook met deze, High Fidelity, Kids from Fame.

0: hoezo komt eraan? En dans.
1: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

werd destijds de tweede single en is de titeltrack van hun gelijknamige 13e studioalbum Clouseau en Dans uit 2001. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil wel zeggen dat we dus nog wel de Lex XL voor jullie hebben. En net als van de Egotripper is er van de Lex XL een Spotify playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar dus ook die fijne lijst terug van de Lex XL. Ik neem je vandaag mee naar 1978. De openingstrack van Jeff Wayne's muzikale interpretatie van H.G. Wells' klassieke roman uit 1898. The War of the Worlds was de eerste science-fiction-roman over dit onderwerp en vertelt het relaas van een journalist die een invasie van buitenaardse wezens weet te overleven. Het iconische gesproken intro werd ingesproken trouwens door acteur Richard Burton. De herkenbare zanglijnen werden gezongen door Justin Hayward en dat was de leadzanger van de Moody Blues. Ik laat jullie met Jeff Wayne's The Eve of the War 1978 en je hoort hem nu in de album.

0: Je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Singing in the bathtub. Singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet er

0: in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op Frietboutique.com.